0: ruine forse.
1: Dat is wat ze voor.
0: Voorbouw.
1: Engine 4 Lacker Service 0609.